0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: www.bouwvakkers-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl. Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken, ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden, die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Lief. Liefie. Liefie.

0: het lekkerste begin van je weekend. Tot 12 uur, Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
1: Ja, niet alleen, want tegenover me zit hij weer, dames en heren, jongens en meisjes, Henk van Valen.
2: Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Peter.
1: Ja,
2: hoe is het? Ja, goed.
1: Ja, lekker, hè.
2: Okay.
1: Hey, de Fajon Cannibals.
2: Ja, dat is
1: Johnny.
2: Dat is een documentairetje van hem online ergens, wat hij nu doet, wordt hij overal herkend ook. En er was ook een niet onverdienstelijke filmster, diverse films heeft hij gespeeld.
1: Oh, ja?
2: Ook zo, The Bad Guy, ook regelmatig. Ja, ik kan even op die naam komen, maar dat is hij.
1: Oké. Weet je trouwens wat de opvolger van Johnny Come Home was van Fine Vermals?
2: Nee,
1: dat was een bekende Suspicious Minds.
2: Oh, Suspicious Minds.
1: Hebben we natuurlijk ook op de plaat gezet toen de tijd.
2: We caught in a trap.
1: Ja, inderdaad. De jaren 80 even terug hier bij inderdaad onze vrienden Club 10 op Merwe Radio. Gelijk even dienstmededeling, dames en heren.
2: Dienstmededeling.
1: Hallo. Arie is er niet vandaag.
2: Ach, is Arie er niet?
1: Arie is er niet. Dus we hoeven niet te kijken, is hij er al? Nee, hij komt niet.
2: We kunnen wel uitlopen dan.
1: We kunnen uitlopen, ja, maar...
2: Ik moet de tuin nog even doen.
1: Hoe is het met de tuin?
2: Want, nou, die ligt er stabiel bij, zeg maar. Alleen, weet je, ik heb dat natuurlijk, die 100 meter gras, een paar weken geleden onkruidvrij gemaakt.
1: Ja.
2: En die exercitie heb ik, zeg maar, 2 weken geleden herhaald.
1: Ja.
2: En toen ging het regenen.
1: Ja.
2: Dus nu kan ik dat straks weer doen.
1: Ja, nou, het heeft genoeg geregend deze week natuurlijk. Ja. Dus je kan
2: het voordeel is dat het wel lekker uitvlakt gewoon.
1: Ja?
2: Ze mogen genoeg water op.
1: Egaliseert.
2: Egaliseert automatisch.
1: Egaliseert dat dan door de regen, ja. Oké. Nou, dan...
2: Mooi gedacht dat ik een vijver had. Komt opeens vijver in mijn
1: tuin. Dat is een wadi.
2: Een wadi. Dat mag niet, hè? Dat mag niet, hè?
1: In je eigen tuin niet?
2: Ja, dat is een wadi. Maar er is ergens een dat las ik gisteren nog op het nieuws.
1: Oh, ja? Wat?
2: Er is een wijk, daar willen ze allerlei straten naar wadi, huppeldepup, wadi, zussen zo noemen. Maar dat heeft de plaatselijke bevolking voorkomen.
1: Die willen geen Arabische
2: straatnaam in de wijk.
1: Maar wadi is gewoon van water.
2: Ja, wadi inderdaad wel. Maar straatnamen mag je niet noemen. Heb je trouwens ook gehoord of van die man die in de gevangenis kledingbedrijfje begonnen is?
1: Ja, gaan we het zo nog even over hebben. Komt allemaal goed. Alles in deze show, dames en heren. Het is Club 10 op de radio.
0: Donderend uit je radio.

0: Ja, en die draaide Shakira en de Zoo, hè. De Zoo, waar al die beesten allemaal bij elkaar zitten, zeg maar.
1: Wat een leuk bruggetje.
0: Ja, want,
1: beesten gesproken.
0: Over beesten gesproken. Wat is er allemaal gebeurd?
1: Nou, dat is er gebeurd. Was, ik vind papegaaien vind ik echt leuke beesten.
0: Ja, ja, ja,
1: die
0: ja,
1: kunnen
0: ja,
1: een beetje praten, leuke dingen doen, nootjes eten. Ik heb hele goede herinneringen aan papegaaien.
0: Ja.
1: Mijn eerste vriendinnetje had een papegaai vroeger ook thuis. Maar goed, in het noorden van het land was een mevrouw een papegaai kwijt geraakt.
0: Oh.
1: En die zat in de boom.
0: Ja, dat doen die beesten.
1: Weet je, dat heb je nou wel helemaal met die beesten. En hoe heet het? Toen had ze de brandweer gebeld van, joh, papegaai zit in de boom. En zei de brandweer, we gaan over buffelen. Daar hebben we al geen tijd voor. Die komt vanzelf weer naar beneden. Maar dat gebeurde dus niet. We gaan u niet helpen. Dat was in ieder geval
0: de strekking van het verhaal.
1: Toen dacht ze, dan klim ik zelf maar die boom in om die papegaai eruit te halen. En dat ging niet helemaal goed. En de vrouw die kwam klem te zitten in de boom. Die heeft er vervolgens anderhalf uur gezeten. En werd vervolgens wel door de brandweer uit de boom gehaald.
0: Daar toen kwamen ze wel.
1: Ja. Samen met de papegaai.
0: Met de papegaai. Ja. Dus de papegaai en de vrouw zijn allebei uit de boom gehaald. Door de brandweer. Dus kwamen dus wel.
1: Ja, dus maar, de papegaai ook weer. Gelukkig maar. Hè?
0: Maar
1: ja. Het zou de wereld zijn zonder papegaai.
0: Ik bedoel, je moet ook niet ongetraind zomaar een boom gaan beklimmen.
1: Nee, dat moet je zeker niet.
0: Boven een bepaalde leeftijd moet je er ook niet meer aan beginnen. Ik zou het ook niet meer doen.
1: Ik heb ooit een tennisshutteltje uit een boom gehaald in Frankrijk. En dat was ook een bijzondere klimpartij. Dat is ook vastgelegd op foto's.
0: Een tennisshutteltje?
1: Ja, voor badminton. Oh ja, dat was het ook daarom. Nee, badminton shutteltje. Nou ja, die foto's. Ik word er nog steeds op verjaardagen mee geconfronteerd.
0: Oh, dan moet ik toch eens op jouw verjaardag komen.
1: Geconfronteerd, zeg maar.
0: Ja. Je stond er dus florisant op,
1: begrijp ik. Stond daar florisant op mijn hoofd, gelukkig niet.
0: Oh, je kan altijd zeggen, nee,
1: dat ben ik helemaal niet. Nee, dat is nu maar mij. Dat was het. Dat was een papegaai.
0: Over beesten gesproken. Hier hebben we de tijger. De tijger Lily. Oftewel George Ezra. Club 10. Goedemorgen.

0: jaartjes geleden, jaartje of drie, vier, George Ezra.
1: Nooit meer wat van gehoord van die man.
0: Jawel, toch wel? Oh. Jawel, die maakt niet. De hele tijd leuke plaatjes. Oh. Ja, dat is echt,
1: luister ik naar de verkeerde zender?
0: Ja, dat ben jij.
1: Dat ben ik.
0: Inderdaad, ja.
1: Radio 10 Gold.
0: Ja, dat is alleen maar oude meuk natuurlijk. Maar goed, oude meuk, soms leuk, maar niet altijd.
1: Oude meuk is leuk. Ja. Oh, dat is een goede. Als je nog veel leuke oude meuk wil horen, dan moet je naar het Hitmuseum luisteren.
0: Ja, dat is 4 en 6 vanmiddag.
1: De leukste oude meuk die er is.
0: Ja, en die is er wel.
1: Die is er wel
0: vanmiddag.
1: Die is er altijd.
0: Die is er altijd. Dat slaat nooit over. Wat ook nooit overslaat, elke week. De schijf van 5. Heb je al gestemd?
1: Ik heb gestemd op met een butterfly van Malcolm McLaren, manager van de Sex Pistols toen de tijd.
0: Ja, nummer 1 was Def Leppard met Animal.
1: Kon het niet horen, dus ik denk, die slaan we over.
0: En dit was met een butterfly inderdaad op nummer 2. En daar staan best wel wat stemmen bij, hoor. Want jij dacht dat er helemaal niet gestemd was op Madden Butterfly.
1: Maar
0: dat valt niet tegen, hoor.
1: Ah, okay.
0: Maar deze, Medicino.
1: Medicijnman.
0: Ja. Medicino van Sir Douglas Quintet heeft op dit moment de meeste stemmen. Want de havenzangers die lopen ook nog een beetje achter op het totaalplaatje. En met...
1: Ja, ik heb getwijfeld voor deze, hè, want deze draaide
0: natuurlijk
1: in de blokhut. Ja. Bij deze
0: MC
1: heel veel gedraaid.
0: Fixit, Ruud van Rijen en Nance en Can't Stand It. Ja. Ja, en op dit moment dus de Sir Douglas Quintet met de meeste stemmen. Dus mocht u daar nog verandering in willen brengen, kijk gewoon even op de bekende kanalen. We hebben een Facebook-kanaal voor Merwe RTV. We hebben een Facebook-kanaal voor Club 10. En ik heb nog een privé-Facebook, Mr. DJ Peter. En daar kan je op alle drie de kanalen stemmen. Dus als je er nog wat aan wil veranderen. Henk, wat gaan we draaien?
1: Alles,

0: En het gek is, met Aretha Franklin, ze heeft zoveel leuke platen gemaakt, maar ze heeft maar één nummer 1 hit in Nederland gescoord, hè?
1: Ja, samen met George Michael.
0: Ja, dat, ja, die, ja, inderdaad.
1: New Year, ben ik voor me. 1986 of zo, 87.
0: Nummer 1 hit voor deze dame. Ja, maar
1: zelfs nog overleden
0: dit,
1: ook.
0: Ja, dat sowieso. Dat was echt wel de Queen of Soul.
1: Queen of Soul, ja.
0: En wat wou ik zeggen? Ja, alle platen die ze gemaakt heeft zijn gewoon goed. Maar ja, gewoon geen nummer 1. Ja.
1: Had ze ook dat Chocomel liedje gemaakt, toch?
0: Ja.
1: Van de echte Chocomel.
0: Ja, die, ja, ja, dat kwam uit de Blues Brothers.
1: Ja, ja, die, ja,
0: you better think.
1: Ja, think, ja, dat, ja, zei, ja, ook, hè?
0: Ja, ja, ja, dat was zij ook inderdaad. Ja. Ja, die draai ik nog bijna elk feestje. Ja, ja, kan ik me niet voorstellen dat, ja, er een feestje is waar we niet de think van Aretha Franklin draaien. Ja, klopt inderdaad. Henk, iedereen is druk met vakantieplannen. Jij bent er volgende week niet, hoor, nee, ik net. Ga je op vakantie? Wat ga je doen?
1: Nou, ik ga even een paar dagen weg, want ja... Ik was trouwens... wanneer was dat nou, joh? Ja. Gisteren met Umberto Tan nog, ja, even bij in Amsterdam. En Wesley... weet je voetballer? Wesley...
0: Snijder?
1: Snijder of die andere. Ik weet het al niet meer. Nou ja, maakt niet uit. Maar dat is, normaal zeg je altijd van... joh, hoe gaat dat? Dat je zegt druk. Nee, je moet zeggen... rustig.
0: Ja, rustig.
1: Dus ik wou zeggen, ja, ik druk wel even een paar dagen. Nee, het is rustig. Ik ben even een paar dagen naar zee.
0: Oh, oké. Okay. Maar niet heel ver weg.
1: Nee.
0: Nee, oké. Okay, nee, ik denk...
1: Kroatië.
0: Ja.
1: Een uurtje vliegen, anderhalf uur vliegen van Brussel.
0: Ah, oké.
1: Okay. Het is langer rij naar het vliegtuig dan dat je in het vliegtuig zit. Dat is echt,
0: dit zijn de vliegende panden.

0: Adios.
1: Lijkt me echt heel pittig hoor als je met de bus naar Spanje gaat. Ik zie ze wel eens voorbij komen, de Eurolines en zo, weet je wel. Als je echt 16 dagen, 16 uur in zo'n bus of 20 uur in zo'n bus.
0: Ja?
1: Dat is wel pittig hoor. Denk ik.
0: Ik ben nooit met een bus hier naar Salau geweest.
1: Dat is Salau, is het te doen?
0: Solmar.
1: Ja, maar Solmar Tours.
0: Je hoort 30 jaar geleden of zo.
1: Ja, toen kon het nog een beetje doorrijden op de tolweg. Want het is gewoon een drama, jongen. Het is verschrikkelijk.
0: Is zo
1: het? Warm in die bus. Nou ja, ik weet het niet. Ik heb er gelukkig nooit in gezeten. Maar ik denk dat ik het wel een keertje ga doen. Want ja,

0: Ja. Deze had jij bedacht, toch?
1: Ja, die had ik bedacht. Het is wel een disco knaller uit de jaren 80, hoor.
0: Ja, cool. Zeker wel.
1: Cool in the Gang.
0: Cool in the Gang. En
1: hoop hits had de Fresh.
0: Ja, ook lekker.
1: Celebration.
0: Ja.
1: Joanna.
0: Oh ja.
1: Ja, die was op de achterkant. Ja, Cherries.
0: Ja.
1: De oeuvre van Cool is best wel groot.
0: Best wel lekker.
1: Komt niet veel meer bij trouwens, want hij is niet meer onder ons. Dan.
0: Nee?
1: Dacht ik zo.
0: Dat hou ik dan weer niet bij wie er nog wel en wie niet leven.
1: Op de binnenkant van de toiletdeur heb ik altijd gezegd.
0: Komt er zo'n kruisje achter zijn naam te staan. Oeps, de poeps. Jij wou het nog even over die man die nieuwe handel was begonnen.
1: Heb je nog handel?
0: Ja. Heb je nog handel? Want het was wel opmerkelijk. Ja, er was een ander muziekje erbij.
1: Opmerkelijk nieuws. Ik ken het niet meer.
0: Dat je denkt van criminaliteit loopt, zou ik maar zeggen.
1: Je weet toch met het Drents Museum, die hadden iets te...
0: Met die helm.
1: Daar was wat gestolen.
0: Met die helm, ja.
1: Er is wat terug ook. Maar nog niet alles is terug.
0: Ze zijn één ding nog kwijt.
1: Ja, ze zijn één dingetje nog kwijt. Een armband.
0: Dat was
1: armband,
0: het, ja.
1: Dacht ik. Ja. Nou, er zijn een paar man voor veroordeeld. Ik kan het hele bericht niet meer vinden, joh. Er zijn een paar man voor veroordeeld. Oh ja, hier heb ik. En nou is een van die daders...
0: Ja?
1: Die zijn kledinglijn begonnen.
0: Vanuit de gevangenis.
1: Vanuit de gevangenis. En het KVK-nummertje staat ook met als adres ook inderdaad... Penitentiaire justitieel complex Schiphol, want daar zit hij vast.
0: Oké. Okay.
1: En het kan blijkbaar.
0: Maar hoe doet hij dan zijn distributie en zijn inkoop en zijn kleding bedrukken en het alles uitbesteden natuurlijk?
1: Ja, het is natuurlijk.
0: Of is hij gewoon echt in plaats van bij de wasserij van de gevangenis, is hij gewoon kleding aan het drukken of zo?
1: Nou, het is een beetje een opgeklopt verhaal natuurlijk, want het bedrijf dat bestond al 2 jaar, dus er zullen wel andere mensen bezig zijn om met te produceren. Nou ja, dat doen ze in China natuurlijk, het is een soort drop. Shipping,
0: ja?
1: Maar dan met een logootje van een helm erop. En Book Arrest was het.
0: Arrest.
1: Ja, iedereen geeft dat natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk, ja jongens. Hey, en ik zie ook op internet wel lovende reacties. Wat fijn dat die jongen nu...
0: die nieuwe
1: ik denk, ja, want het is toch maar onschuldig. Zo'n armbandje. Het is natuurlijk wel moraliteit versus ethiek. Hè? Want stel nou toch dat er een Playmobil uitvoering van Auschwitz komt, zeg maar.
0: Ja.
1: Bij de Toys R Us. Ja, dan denk ik dat
0: Toys R Us
1: staat heel Nederland ook op zijn kop. Hè? Dus ik vind het een beetje... Ja, een beetje bijzonder.
0: Waar ligt de grens? Bij ons gaat het in ieder geval altijd over muziek. Ja. En meestal goede muziek.
1: Ja, meestal goede, maar heel soms dan hebben we een momentje. Dan denken we,
0: dit is ook leuk.
1: Dit is ook leuk.
0: Dit is ook leuk.
1: Dit is niet goed.
0: Moeten we wel mensen even kennis mee laten maken natuurlijk. Vroeger was die van...

0: denk al, wat blijft hij met zijn IO? IO hoort erbij.
1: Even live.
0: Was dat in de pingpong?
1: Dat zou zomaar gekund hebben. Want daar is ook altijd... Ja, hij zegt het was leuk.
0: Het was leuk in de pingpong, bedankt.
1: Ja, het zou kunnen hoor. Maar het was ook een zogenaamde live opname van de Message in a Bottle. Van onze vrienden Sting en Kornuiten. Oftewel de Police.
0: Stuart Copeland en Andy Summers. Waar hij nog steeds flinke sommige geld naartoe aan het overmaken is. Om... verder een naamsverdoezeling te voorkomen, zeg maar. Het was niet helemaal eerlijk verdeeld vroeger, begreep ik.
1: Okay.
0: Van de heren. Wat zit jij te kijken? Is de boot lek? Of
1: nee, er komt er hier eentje onder het bureau
0: vandaan. Oh, er komt er onder het bureau vandaan.
1: Ja, daar komt
0: dat heb ik altijd alleen maar door de weeks.
1: Ja. Ja, maar dat staat niet op vier voeten.
0: Oh nee, dat staat niet. Nee, dat staat niet op vier voeten, nee.
1: Nee, maar Peppe die komt even.
0: Oh,
1: komt even
0: de hond.
1: Ik denk, wat hebben we nou toch in één keer onder het studiomeubel?
0: Ja,
1: ik denk dat hij jouw kant op is nu. Zie jij hem?
0: Oh ja, hij zit naast me.
1: Oh, netjes. Als hij mooi zit.
0: Zit.
1: Braaf. Braaf. Dus, maar het is ondertussen tijd voor een hit in zwart-wit. En een lekkere gauw houden, dat je denkt van, dat is lang geleden.
0: Nou, dat is zeker lang geleden. Dat is 66 jaar geleden.
1: Ja.
0: Zo, dat is nog voordat ik geboren werd.
1: Is dat voor jouw
0: heel
1: tijd?
0: Heel lang, voor mijn tijd.
1: Werd er toen al muziek gemaakt voor jouw tijd?
0: Ja, volledig doelloos, maar ja.
1: Oké.
0: Het is wel een leuk nummer, Adam Faith.

0: 1960.
1: Wie deed het ook? Buddy Holly deed het ook, hè?
0: Ja, ja, ja. Heeft hij het een beetje van geleend, zou je bijna denken, inderdaad. Ja. Leuk, altijd even terug in de tijd. Elk uur hier in de club. En dat is 2 uur lang op de zaterdagmorgen van 10 tot 12 op Merwe Radio Club 10.
1: En dat doen we al een jaar of 30.
0: Ik zat even te denken. Hoe lang bestaat dit programma nou ondertussen al?
1: Best lang. Sommige mensen denken te lang. Hè, ja. Te lang. Maar ja, dat is niet ons probleem, denk ik altijd maar.
0: Nee.
1: Wij gaan toch altijd lekker op zaterdagochtend van 10 tot 12. Met de leukste gauw ouwe, leuke hitjes. En een beetje ons intussendoor.
0: Ja.
1: Zoals deze ook van TLC.
0: Ja, ik zat trouwens te denken. Wij zijn in 2008 hier in deze studio begonnen.
1: Oh, dus dat is al.
0: En daarvoor deed ik het, denk 2 jaar vanuit Limburg. Dus ik zit al aan de 10 jaar.

0: Ja, ik heb bij deze plaat altijd zoiets van... dat is ook een beetje onzinnige bezigheid. Ja. Chasing waterfalls.
1: Ik moet altijd. Ik ben één keer naar de Bodensee geweest. Daar zo. Dus ergens beneden daar in de, op de bodem. Daar,
0: ja,
1: de, Boden,
0: ja.
1: De Bodensee. En daar heb je vlakbij heb je de Rijnvellen.
0: Ja.
1: Ja, daar heb je echt heel veel watervallen van de Rijn. En die storten daar allemaal bij elkaar. En dan kun je met een bootje kun je daar doorheen varen. En dat heb ik 1 jaar of 20 geleden een keertje gedaan. Dus ja. Dan moet ik altijd aan dit nummer denken.
0: Ja, ja, dat is een beetje de Niagara-vals van,
1: ja, van Europa.
0: Van Europa
1: daar zo. Hè. Ja, en ik ben er geweest. Dat is echt mooi hoor.
0: Oh, okay.
1: Ja, dat is prachtig.
0: Nou ja, in ieder geval TLC had in de jaren 90 een leuke deun met dit plaatje in ieder geval. Dus vandaar... Wat is het?
1: Ik ja, mijn oudste nabestaande die wou een plaatje Yellow horen, dus dat gaan we doen.
0: Ja, ja, gaan we.
1: Een onbekende, hij kent hem vast niet deze.
0: Deze niet?
1: I'm Alive.
0: I'm Alive, hier in de club. Ik zeg ook even goedemorgen tegen Edwin, want die schakelt ook net in.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: Die laat even weten dat hij ook luistert.

0: Ja, het was niet de allerbekendste van die ELO, oftewel die Electric Light Orchestra, maar wel even lekker, hè?
1: Hij houdt ook een beetje van wat jij ook altijd leuk vindt en doet in de schijf van vijf. Phasing, dat is dat is een leuke techniek waar Jeff Lynne wel van houdt en die in aardig wat plaatjes terugkomt. Phasing.
0: Even allemaal door de phasing heen getrokken. Phasing. Ja, maar ik heb ook een commentaar gehad dat er mensen zeggen van, ja, maar ik kan het nummer niet zo goed horen. Wil je er ook even bij zeggen welk plaatje dit is? Want ik kan het niet verstaan. Dat is een beetje jammer. Hey, we gaan op naar het nieuws. En over de schijf 5 gesproken. Zometeen de Sir Douglas Quintet. Die hebben de meeste

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen, wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.

0: Sir Douglas Quintet met de meeste stemmen vandaag in de schijf van 5. En dat was een, was een hele oude vandaag.
1: Terechte winnaar ook.
0: Ja, nou het leuke is, we hebben altijd in de schijf van 5 hebben een paar vaste items, zeg maar. Dat hebben mensen soms niet eens in de gaten. Maar er zit altijd een oude in en er zit altijd een Nederlands in.
1: Ja.
0: En dit keer was het de oudste plaat, zeg maar, die de meeste stemmen kreeg. 1968 was het eventjes, hè, voor deze Mendicino.
1: Er is ook een Nederlandse uitvoering van, hè?
0: Er is een Nederlandse uitvoering van de Toffe
2: Peren.
0: Ja, ging over de medicijnman, hè. Dus niet de Mendicino, maar de medicijnman. Ja, het is bijna hetzelfde, maar het is wel een heel vrolijk plaatje als je een feestje hebt. Dan kan je dit bijvoorbeeld opzetten.

0: Wat was hij?
1: Eendagsvliegje hoor, die toffe peren.
0: Ja, die toffe peren, daar hebben we daarna ook nooit meer van gehoord. Inderdaad, nee, waarschijnlijk te veel medicijnen genomen.
1: Ja, dat is bier en wijn, hè. Dus puur bier en jenever, dus alleen puur en duur. Om te zeggen, drinken, nee. Dat verkoopt het bief ook altijd. Hè.
0: Ja. Dat is fruit, toch?
1: Oh, ja, dat is graan. Graan jenever. Graanjenever.
0: Dus zodoende. Natuurlijk dat de meeste kansen achter de Sir Douglas Quintet werd gemaakt door Nens.
1: Oh, Nens, ja?
0: Ja. Nens. 24/7.
1: We kunnen straks wel die andere grote hit van Nens draaien. Die is mijn favorite DJ.
0: Oh ja, dat vind jij een leuke geweldig plaat. Jouw personal favorite
1: van Nens. Ja, inderdaad. Nens Kool, hè. Je woont hier uit de buurt natuurlijk.
0: Aste, toch? Dat kunnen we zeker zo doen. Ja. En wat er verder nog allemaal binnenkomt, denk ik dan. En dan volgende week hebben we gewoon weer een nieuwe opgave van Schijven 5. Nou, ook daar valt over te vertellen. Henk is er niet bij volgende week.
1: Nee, ik ben er niet bij.
0: Nee, jammer.
1: Maar ik kan wel meegenieten op mijn telefoon, hè.
0: Gaat lekker luisteren. Daar gaat dat ding weer.
1: Tijd voor een dagappel hier.

0: Greg David.
1: Hoe noemde jij deze muziekstroming nou, Peter? Drum and bass?
0: Ja, is een beetje, ja daar, lijkt het, daar ja. lijkt het een beetje op, vind ik altijd. Ja, er zal ongetwijfeld weer een of andere sub daarvan zijn of zo. Maar toch een beetje dat idee. Nou zitten de mensen trouwens qua camera heel erg laag te kijken. Want er stuitert net een ding.
1: Een afdekplaat naar beneden.
0: Nou ja, afdekplaat. We hadden gewoon even een stukje karton voor het raam gezet. Nou ja. En dat kwam even lekker naar beneden. Omdat we dachten van, nou weet je wat, zonnetje schijnt. Laat die zon maar binnen.
1: Net
0: maar,
1: jouw pick-up niet misgehouden daar.
0: Ja, dat is allemaal goed. Ja, het is een stukje karton. Hè, dus het is geen betonplaat.
1: Nee, komt of zo. Dit is Radio Man. We kunnen er wel alles van maken natuurlijk.
0: Alles kunnen we van beton maken.
1: Betonplaat uit de gevel. De linker draaitafel.
0: Ja, nee, maar dus ik denk, ja, maar nou is het inderdaad ietsje te licht voor wat betreft de camera-instellingen.
1: Nou, ik zie er weer een stuk beter uit dan in de schaduw. Ja, dus, een stuk cooler ook.
0: Alles wordt gelijk bijgesteld. Dus dat. Maar goed, ik had zoiets, na 3 keer, ik geef het op.
1: Ja, dat stond er nog even te kijken naar.
0: Ik ga een nieuw stukje karton snijden van de week. Komt wel goed. Nee, we zijn bezig met nieuwe raam. Dakraam.
1: Nieuwe raampartij, glaspartij.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval, er moet iets anders komen natuurlijk. Dus dat, er wordt aan gewerkt. Elke week valt er wel weer wat te verbeteren in de
1: studio. Ja, dat zegt mijn vrouw ook altijd. Voordat ik wakker word op zaterdag, dan zeg ik, nou, ik ga naar de studio. Je moet even dit doen, even dat en dan nog even. En dan de klusjes in huis.
0: Oh, dat was.
1: Er wordt al niet meer gespecificeerd, want er zijn er zoveel. De klusjes in huis.
0: Oké. En daar heb jij dan weer een subcategorie voor.
1: Ja, de subcategorie, want die 60 meter plinten ligt al een maand in huis.
0: Oké.
1: Dat moet nog wel even gebeuren. Maar ik heb ook nog meubels die matchen niet met de nieuwe vloer. Dus die moeten in een kleurtje.
0: Oh.
1: Dat zijn van die dingetjes, hè.
0: Moet je het meubel schilderen?
1: Ga ik schilderen.
0: Oh, oké.
1: Ja, geen schilderij van maken, gewoon rollen.
0: Ja. Nee, maar ik wou zeggen, dan moet toch... Als het allemaal klaar is, weer een keer komen kijken.
1: Kom maar een keertje eerder, want gaat wel even duren voordat het klaar is.
0: Oké.
1: Okay.
0: Goed, zo plaatje draaien. Ja. Zometeen hebben we nog muziek op verzoek van Run DMC.
1: Oh, leuk.
0: Naar aanleiding van het 40-jaar bestaan van hun album. Is dat 40 jaar?
1: Zo.
0: 40? 1986? Ja, dat is 40 jaar.
1: Ja, dat is 40, ja.
0: Maar eerst even deze.

0: Van een florerende solo carrière moeten wezen. Deze I Won't Let You Go van Agnetha Velskog.
1: Ja,
0: die kent ze ook wel uit
1: ABBA. Ja, oh, ja, maar wie kent het niet?
0: Ja, wie kent het niet? Hè?
1: Heeft ook met Gary Barlow een paar jaar geleden een beetje gezongen. En, maar ze is nu weer in ABBA. Hè? Zou ze nog een keer een nieuwe LP uitbrengen? Na die laatste?
0: Ik heb geen idee, joh.
1: Ik weet het ook niet.
0: Maar in ieder geval, de grootste solo-hit van Agnetha is...
1: Ja, Wrap Your Arms Around Me.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: Maar dit was niet van die LP, toch?
0: Nee, dat weet ik niet. Dat durf ik niet te zeggen.
1: Ah, ik weet
0: het
1: ook niet.
0: Het was gewoon zomaar een losse tipparade-track die wij vonden in onze collectie. En waarvan ik dacht, leuk op de zaterdagmorgen.
1: Leuk om het weer eens een keer gehoord te hebben.
0: Gaan we gewoon eens even een keer draaien. Dus alles zonder verdere reden.
1: Gaan wij nu naar die enige rapgroep die op in live met Live Aid in 85.
0: Was dat een live? Hebben die opgetreden?
1: Ja, als enige rapgroep.
0: Was er maar één rapgroep bij Live Aid?
1: Yes, was er maar één rapgroep. En dat was deze.
0: In juli 1985. Ja. En toen was het album dus nog helemaal niet uit.
1: Nee, dat klopt. Het was ook de eerste rapgroep die een Grammy Award kreeg.
0: Ook nog.
1: Dus waar hebben we het over, dames?
0: Nou,
1: er is er één die het weet in Amersfoort. Die weet het wel.
0: Ja, die weet het. 1986 kwam het album uit. Racing Hell. De grootste hit van het album was natuurlijk samen met Aerosmith. Walk This Way. Ik heb het over Run DMC en wij draaien een andere plaat. Het gaat over schoenen.
2: Bah!

0: vandaag. Want het zonnetje komt door het raam, dus...
1: Het is bijna alweer Biesbos weer, hè? Oh, ja, is met je ja, ik zou het met dit weer... als ik een boot had, zou ik dat wel wagen.
0: Hoor de muziek van de dames en heren uit Duitsland, volgens mij toen de tijd. Dat heet Coco Jumbo, Mr. President inderdaad. En die probeerden we een beetje in de maat te krijgen met My Adidas van Run DMC. De plaat die in 1986 verscheen. Racing Hell, daar kwam het vandaan, het album van Run DMC. Dus dat je het even weet.
1: Allerbekendste album van Run DMC.
0: Ja. Ja. Even kijken, zometeen hebben we nog een lange, even een maxi-single. En weet je waar ik vrijdag naartoe ga?
1: Nee, vertel het eens.
0: Nou, ik ga vrijdag naar een concert in, volgens mij, Heeswijk Dinter die kant op. En dan gaan wij kijken naar onze vrolijke vrienden van Dikhout. Jawel, dit is Mijn Held Zijn.

0: denk
1: ja,
0: wel.
1: Ja, ja, wel. Ja, we zaten echt te kijken. Het klinkt alsof dat de plaat afgelopen is, maar er staat gewoon nog een minuut op de teller.
0: Doet me altijd een beetje denken aan Tom Petty, die muziek van Big Heart Pit Show.
1: Ja?
0: Een beetje Tom Petty en de Heartbreakers van vroeger. Ja,
1: oké.
0: Okay. Echt wel internationale sound.
1: Ja, nou, ik ga ze vrijdag
0: lekkere,
1: bekijken.
0: Lekkere sound.
1: Even kijken, want ik zat toevallig gisteren even de agenda te bekijken wat ik allemaal heb aan activiteiten komende week. En van Dikhout. Ja.
0: Van Dikhout, waar zijn er nog kaarten? Het zal niet, hè?
1: Kersauwe.
0: Wat?
1: Kersauwen.
0: Kersauwen?
1: Kersauwen. Dat is bij het openluchttheater Kersauwen.
0: Over.
1: En dat is bij Heeswijk dit, ja. Dus niet het kasteel Heeswijk. Want dat is weer een andere locatie. Kan je ook leuke feestjes geven.
0: Daar
1: kan je zeker leuke feestjes geven. Maar daar kan niet zoveel man in. Als in theater, zeg maar.
0: Okay.
1: Dus Van Dikhout aanstaande vrijdag live in het openluchttheater. Dus doe even klein schiet. Een beetje dat mooi weer wordt.
0: Oh ja, dus met openlucht wel een beetje
1: openluchttheater.
0: Ja.
1: Nou, we hebben daar ook wel eens in de regen gezeten. En ik moet zeggen, dat boeit dan echt niet.
0: Ik ben één keer naar Torhout Werchter geweest. Dat is ook met Sting, die trad daar op. Dat was ook één grote blubberzooi op die camping daar. Jong. Wat een drama. Wat een gezellig was het.
1: Ja. Maar het was altijd wel, hè? Dat weet je, dat het dan altijd wel gezellig is. Hoe dik de blubber ook is. Inderdaad. Nou, goede herinneringen ophalen hier op de zaterdagmorgen. Dat doe je ook in Club 10. En herinneringen ophalen met de heren van Level 42. Dat lijkt me ook verder geen probleem, hè?
0: Met Love Games. Dat is een oudje, hoor.
1: Ja, dat is de maxi-single.
0: 45 jaar terug in de tijd, lieve luisteraars. Veel van onze luisteraars bestonden toen ook al, hè?
1: Ja.
0: Dat dan weer wel.
1: Ja, het is echt zo'n veteranenprogramma. Dat je denkt, ben je nog wel, oudje?
0: De veteranenshow. Peter Boer en Henk van Valen.
1: Ja.
0: Iedere zaterdagochtend van 10 tot...

0: wat een hit was dit, hè? Ja, dit was denk ik wel de eerste grote hit voor Level 42 natuurlijk. Ze waren al een poosje bezig. En in één keer kwam dit uit en toen scoorden ze echt de pannen van dak, hè?
1: De man die ook het tokkelen op de basgitaar introduceerde in wereldwijd zo'n beetje Mark King. En
2: Ja.
1: Dat was het, dat is.
0: En zijn vingers voor een paar miljoen verzekerd.
1: Ja, dat was het, zijn vingers verzekerd. En en dat ging nogal het een en ander door zijn neus.
0: Ja, toch
1: ja,
0: wel.
1: Toch bij, wel. Hem ja, bij hem vooral.
0: Dat had ik dan weer niet verwacht van zo'n respectabele meneer.
1: Meneer, maar toch wel. Dus,
0: ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. Dat was Level 42 en de Love Games.

je weekend is al even begonnen hoor. We waren om 10 uur waren we al actief. We hebben nog een kleine 20 minuten hier bij Merwe Radio. En we hebben wat leuke heren uit Limburg bij elkaar gevonden. Ze noemen zich Trekzak. En we gaan even dansen hier in

Meer muziek. Meer gezelligheid. Elke zaterdag. Club 10.

0: Zeker toch. Je kent hem ook van Rowan Heijzen, de accordeonist Trent van Enkelvoort, samen met zijn maatje. En hoe heet dit die andere meneer?
1: Je
0: telefoon is leeg. Je had het net opgezocht. Maar in ieder geval, trekzak, zo heet het bij elkaar.
1: Klinkt ook wel een beetje als...
0: Het klinkt toch wel inderdaad richting
1: Rowan Heijzen.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Leuk gewandeld, jongen, nog een tijdje geleden in Limburg. Bij IJs EYS. Dat is het Toscane van Nederland, wordt het ook wel genoemd. Ik denk, ja, het zal wel.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, als je daar zo wandelt, is een beetje dat glooiende gebeuren. Ja, dat is wel mooi, hoor.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, ik wou zeggen, hoe heet het? Weet ik even niet meer. Nee.
1: Je weet het niet meer.
0: Ik zat even met wat anders in mijn hoofd. Goed.
1: Er is ook hier in de buurt is wat te doen. Als ik langs de Appelboeren fiets, stond allerlei groepjes met verrekijkers en zo te kijken. Volgens mij is er iets met vogels of zo. Kan dat? Vogel te kijken of teldag, wat is het?
0: Ik durf er niks van te zeggen. Nee, ik heb geen idee. Hoor, want,
1: Allemaal dus, wandelaars. Ik kwam vanmorgen al tegen, om heel vroeg al, toen ik hier toe fietste.
0: Het is niet de vierdaagse.
1: Nee, het is niet de vierdaagse. Hoe is het met de Sliedrecht Pride? Ik bedoelde met de Sliedrechtse vierdaagse. Gaan niet door, hè? Het is niet, hè?
0: Nee, Sliedrecht zijn geen vrijwilligers meer te krijgen. Die zitten allemaal in Helmond tegenwoordig.
1: Ik heb de vrijwilligers. Alle twee.
0: Alle twee.
1: Ik heb vaak gelopen, jongen, die vierdaagse. En dan eindigde je in de Waalstraat.
0: Ja.
1: In de Waalstraat. En mijn ome Piet, die woont in de Waalstraat. En tante Nel.
0: Ja.
1: En daar was ook de finish. En dan kreeg je bloemen.
0: Ja, en daarna ging je met alles langs de burgemeester, toch?
1: Ja, met zo langs de burgemeester.
0: Een soort défilé hadden we toen.
1: Het is gewoon jammer dat de Sliedrecht Pride...
0: Je ziet bij mij twee dagen achter elkaar door de straat gekomen. De ene keer gaan ze inderdaad zo door het park. En de andere keer gaan ze zo door het park.
1: Ja, het is echt vierdaagse tijd, hè?
0: Ja,
1: dat is nu
0: echt
1: de vierdaagse.
0: Het is leuk, hoor.
1: Jammer.
0: Maar goed.
1: Echt jammer.
0: Ja.
1: Vervelend ook.
0: Ja.
1: Jammer.
0: Wij hebben hem in ieder geval hier in Helmond nog wel gehad. Wij gaan een hit in zwart-wit draaien. Het is een lekkere gouden ouwe.

0: eens een keer in een andere uitvoering wel een hit is geworden.
1: Ja, dat klopt ook. We weten niet van wie. Van wie?
0: Is het niet iets van David Cassidy of zo?
1: Ja, René, die weet dat natuurlijk. Hè?
0: Ja, nee, maar, dat is de naam die bij mij boven komt drijven. David Cassidy.
1: How can I be sure? Nou, het
0: zal ik eens even zoeken?
1: Kan, we hebben het is kwart voor 12 geweest, mensen in Sliedrecht. Dus we hebben nog een klein kwartiertje te gaan.
0: Sure. Oh, de Bee Gees.
1: Oh ja?
0: Dusty Springfield. David Cassidy.
1: Ja, ik zie het.
0: Maar Dusty heeft het ook gedaan. De Young Rascals hoorde je nu dus uit 1960. En,
1: was dat het origineel trouwens van de Young Rascals? Rascals?
0: Dat gaan we ook even uitzoeken. Dan doen we gewoon even zo. En How Can I Be Sure doen we even zo. En dan vragen we de credits. En dan zien we geschreven door Eddie Brigance en Felix Gavaliere.
1: Zo.
0: Geproduceerd door de Rascals.
1: Ja, dat is het origineel. En,
0: dus, ja. Ja, maar deze versie dan. Hè? De Young Rascals. Geproduceerd door de Rascals. Dat is een beetje raar. De Young Rascals, geproduceerd door de Rascals. Door de papa's en de mamas.
1: De mamas en de papa's. Wie kent ze niet? Ah, interessant.
0: Ja. Het wordt een heel ingewikkeld verhaal zo op deze manier. Nou, laten we nou maar even een plaatje draaien. Want zoveel tijd hebben we niet meer. En Ari is er ook al niet. Dus ja, de goede muziek is een beetje schaars vandaag op zaterdag. We doen het er maar mee. Ik zeg nieuwe muziek uit de hitparades. Talk to You. En dit zijn
1: Another featuring 45 Ultra.
0: Ja, die.
1: Zin
0: Ja. Hey. Zijn ook van die namen dat je denkt van...

0: Ik heb ondertussen de locatie doorgekregen waar ik vanavond mijn feestje mag vieren.
1: Oh, dat is toch fijn dat je weet waar je naartoe moet.
0: Ja, ja, ik krijg net foto's doorgestuurd.
1: Oh, is het
0: Het is geen achterbuurt.
1: Het is geen achterbuurt?
0: Nee? Het is geen achterbuurt.
1: Oké, okay.
0: Dus, we gaan het allemaal meemaken.
1: Je tikkie al gestuurd gewoon van tevoren? Niet?
0: Nee, gaat gewoon op factuur, hè?
1: Gaat op factuur?
0: BTW'tje en alles.
1: Niet vergeten aan het doen,
0: Nee, oh, schei uit, jongen. Oh, dan heb ik nog buikpijn van. Maar goed, daarom moet ik nu ook weer zoveel draaien.
1: Ja, dan moet je nu zoveel draaien.
0: Die belastingschuld weer even bij elkaar spelen.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media...

0: werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon, volgens de Libanese overheid, 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal

0: Aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouche heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Dieder de Groot heeft de rolstoelfinale bij de

0: vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
4: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via Rawa-kozijnen.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: didn't.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Maar dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en er wordt

0: 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in twee sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als vierde geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
3: Verbouwen.

0: zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
4: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hit.

0: uit de Trechtstreek.
1: Dit is Merwe Radio.
2: De jaren 80.
3: Verrek, zegt Rechtszoon, ben jij het?
4: Ja, elke zaterdag op de radio.
3: Vanaf 2:30 op de 100.2.
5: Op 1 september, toen was moeder schildjarig. En die krijgt een plaat aangeboden door Willy, Corine en natuurlijk door de man. Een mooie, een nieuwe van George Baker. Santa Lucia by Night.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode.

0: In de mode van topmerken.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit. Tijd, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens de 2K in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
8: Are you ready to party till dawn? Let us get you in the right mood to have a blast. Listen to the On Fire Radio Show and go insane.

0: was 2001. En op Ibiza was dit een ongelooflijk groot hit. Ik weet het nog goed, want ik was in die zomer op het eiland. En ik heb deze echt te lang niet gehoord. Wat een fijne opener van die On Fire Radio Show. Deep Swing was dat hier en In The Music. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: We hebben nieuwe muziek van Audio Jack, Chicks, Love Us, Jewel Kit, Weeds, Dan Harbor, Mixmeisters en Melissa.

met de vetste nieuwe releases. Zometeen hier Ed Hoffman en SK en Veronica Wild. Eerst even ander nieuw werk van Nico de Andrea, Austin Mills en Public Enemy. Dit is nieuw. Hier is Bring the Noise 2026.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog één rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: thuisbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
4: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
5: Dit is Merwe Radio. Are you ready?

wij van On Fire hebben in ons systeem een bepaalde categorie. En die heet lekkere binnenkomers. Nou, die categorie hebben we even aangeboord voor de track die je zojuist hoorde. Ach,

0: beats are here to make you move and groove.
1: Yeah.
0: The ultimate beats are coming your way on fire.
1: The new music from Audio Jack, Chicks Love Us, Jewel Kids, Weeds, Dan Harbour, Mixmasters en Melizos en Gorgen. Met andere woorden, je zit nog een uurtje rand, want ik heb ze weer liggen. Ja hoor, de

van Mega Sound als je wil horen wat er allemaal gebeurt in Houseland. Want wij hebben de allernieuwste plaatjes. Het is een bommetje hoor. Ja, zeker wel. Dit is nieuw uit op het Who Plays Records label uit Engeland. Faultless en Groove Seduction. Dit is Tanzania. De opener van uur 2 van On Fire.

0: Tegen het concert dat rapper Ye daar vanavond geeft. Ye, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde Ye uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. Ye heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die Ye in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ah, mijn rug.
4: Beweeg.
3: Hè? Wat? Huh?
4: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
5: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
1: Dit is Merwe Radio.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier. Iedere week de MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

Ja, het was weer even lachen. Mark van Dalen meldt zich af. Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan. Maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K. Van Dalen zonder N. Hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer. Nee.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag Koninklijke Marechaussee

0: Gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij een uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan. Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
1: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
2: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
3: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers,

0: gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog diezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in

0: het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
1: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
2: Morse code.
1: The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden.

0: vorm. Unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Specialist in personeel in logistiek en productie, waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overname.

0: strijkvrij.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette-Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer.